0: bitch, nana.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Nutrition 2.
2: Pretty wa ka no re ke morata tata ke o file pine monate tata go tsa dipina tse monate tata ya e bile re ke bona go simolotsi ka eng go simolotsi a ke tsamikile jado ga ke hopole ke tsamika jado mon go tle yang ke sa tsamika jado mon go tle yang ke sa tsamika jado. Ya fela go siame re tsiwa ka gore ke morata thata. Ya pina e leng gore ke go tshameketse yone ke Superman ka the one and only the real black coffee. Ya are Superman the real black coffee ebile pele ga fao o ka re ke go tshameketse ga ke sa gopola sentle fela ke go tshameketse pine nngwe monate ga ka e kwala o bona se se same sa go sa kwale dipina. Ja, no, spelen ze daar Santa Bola. Ja, Santa Bola. Station zou samen camera van 360 Radio, your precise local global connection. Maar het zie ik toch wat zapot zo. Ik als er veel over, weet ik in alle sociale sa waren ik deja vu. Ja, ik ga er potje ik op uitzie jona. Fela, ik toch wat zei jona, grappen. Fela, ik toch wat zei jona, ik had ze lang wel een hele different jacker. Ja, ke batla mphe tsela tse motlamongtse re ke bona tse kae motlamongtse pedi ya khotsa 3 ways re ke re tse tharo ya mphe tsela tse pedi tse ne gore ga motho a tla mo go wena a re ke le podisi ga motho a tla mo go wena.